Die Sprecher. Christiane Marx als Sophia Samara. Roman Ewert als Stelios Gavalas. Jennifer Tutlis als Maria da Fermu. Antje Peters als Ria. Markus Raab als Dr. Dimu. Michael Gerdes als Vagelis. Anke Bullemer als Zoe.